een zondag in Soweto. De stad is stil en niemand werkt. Ik sta met 40 mensen in een kamer. 4 op 4, het is een kerk. Ik zie ze bidden en ze dansen. Ze geven mij het woord, ik zeg.

oude vrouw. Ze bidt en ze beeft. Zij zegt dat zij iedereen vergeeft. En ik kan er met mijn hoofd